Speichel. Ine gi jim bëgg tekki ragal gàcce baña def lu ñaaw yeel. Li ngeen sobu wane nani bu doon xare du ngeen mësa daw.